Adugbena alobra dogbenu sore meta mi tole da kuno zangbe eje gawo meje geneme gokotonu weketemiton radio fraternité yedie nukonko.